0: gekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM.

film. Heb ik toch eindelijk mijn zin? De hoofdrol in een film, maar zo een die ik niet wil. Daar zit hij dan, de stugge lul. En jij weet alles beter. Spreken mekaars dialect, maar het is kut nu en ik weet het. Vat ik er nog één, nou nog één om te vergeten. Nog één voordat het klopt, de nacht in luidt en ik alleen ben. Hey.

Maar een jochie had nog niet veel meegemaakt. Ik wist niets van het leven, hoe zoet of bitter smaakt. Maar gullet en

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescentio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkte reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

De nieuwste Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Slos.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO-werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
2: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
1: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
3: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
1: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: radio, tv en internet. Dit is Het Geluid voor Steenwijkerland.
1: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
3: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
4: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
2: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: kabel, radio, tv en internet. Dit is Het Geluid voor Steenwijkerland.
1: Goud van Oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
3: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
2: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu, ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
2: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

Daar midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huils kunnen worden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

wat doe er dan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij het deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn geen voorbij. En zo biert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij is al goed geluisterd. En Pinst, dat is hem een toddig af. Schettig is hij, met haar gat.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in het betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Nou, vertel eens iets over jezelf.
5: Dit kan zo niet langer.
6: Het is tijd voor...
7: Tjeerd en Marieke, we gaan beginnen.
4: Was ik zo aan toe?
5: Anders wij wel.
8: Het is zomer.
9: Het is zomer.
8: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: hele goede morgen.
1: Het is, het is begonnen, ja.
0: Ja hoor.
1: Voetbal, goedemorgen.
0: Ja, dat ook. Leuk, hè?
1: En dan gelijk al 5 of 4 rode kaarten erbij?
0: Nee. Nou ja, kijk nu... Ja,
1: ik bedoel de eerste wedstrijd van
0: Mexico. Nee, er waren er 3.
1: Ja, oh, 3. Oh, ja. Okay.
0: 3. Nou, dat is best veel, hoor, voor 1 wedstrijd en de eerste wedstrijd.
1: Precies.
0: Dus inderdaad, het begint niet zo heel goed. Inmiddels zijn er natuurlijk wat meer wedstrijden gespeeld, maar wij nemen dit iets eerder op, dus daar kunnen we eigenlijk nog niks over zeggen. Maar vanavond is natuurlijk de allereerste wedstrijd van Nederland zelf al tegen Japan. Je moet even opblijven, pap. Ik weet niet of jou dat gaat lukken. Hij begint pas om 10 uur, hè? Ja, dat ga jij niet halen, denk ik. Maar wij gaan ervoor.
1: Jij bent vrij gewoon. Of kijk je op de post?
0: Nee, ik kom uit de 24-uursdienst vanochtend. Dus ik ben lekker vrij.
1: Oké.
0: Ja, ik ga lekker kijken hoor, met het hele gezin. Ze moeten maandag wel naar school, maar dat maakt toch niet uit.
1: Ik ben natuurlijk niet zo'n heel erge voetbalfan. Maar ik heb wel veel voetbal gezien van de week natuurlijk. Vorige week, de oefenwedstrijd van
0: de heren en de dames.
1: En de dames, ja. Ik vond die van de dames eerlijk gezegd het leukst, maar ja, goed.
0: Ik ook. Ja, de Nederlandse elftal was echt dramatisch slecht. Dus ik heb nog niet zo goede hoop voor vanavond, maar toch heb ik er wel heel veel zin in.
1: Hoe was je week verder?
0: Ja, het was een hectische week. Hè. De week van de avondvierdaagse kan je nooit rustig en relaxed noemen. Want het is op zich al een sport om op tijd bij de avondvierdaagse te verschijnen elke dag.
1: Leven de magnetron.
0: Oh ja, inderdaad. Bing. Leven de magnetron. En elke dag soep met brood. Hebben we alweer soep? Ja, opeten. En we gaan. Ja. Het is niet anders.
1: Nee,
0: maar op zich... ik heb 2 avonden meegelopen. 1 keer met de 5, 1 keer met de 10. Met de 5 helemaal zeiknat geregend. Met de 10 lekker door het bos in een zonnetje. En de laatste avond was ik de drinkpauze.
1: De koffiejuffrouw.
0: Dus het is allemaal weer geweest.
1: Compleet met kano's en rondo's.
0: Ja hoor, ja, alles erop en eraan. En het, natuurlijk, weet je, het is altijd hectisch, maar het heeft ook altijd wel iets gezelligs.
1: Ja.
0: En ik word altijd zo blij als er dan weer zo'n muziekkorps door de stad. Ik heb jou nog even wat filmpjes gestuurd. Daar hadden we het vorige week over. Ja, iedereen is dan heel erg aan het mopperen als ze achter zo'n muziekblaasorkest zitten. Omdat je dan wat langer moet wachten en stilstaan.
1: Maar dat is toch mooi?
0: Ja, en ik was alleen maar aan het genieten.
1: En ik zie dan ook plotseling iedereen in de maat.
0: Je ziet toch mensen lekker meebewegen. Dus het heeft echt wel wat.
1: Ondanks de avondvierdaagse. Ja, het was bar gezellig, maar het was ook herfst, zo jij al zei.
0: Nou, of niet dan.
1: Dat was ook wel een klein beetje mijn week, de week van...
0: Van de herfst?
1: Van de herfst, ja.
0: Oh.
1: Dus zullen we rock and roll doen?
0: Ja, doe maar.
1: We doen altijd veel te veel.
0: Nou, dat mag toch?

0: Edgar Betty Lewis getting out tonight.
1: Nou, wat een heerlijk nummer.
0: Ja, dacht ik.
1: Ben gelijk weer vrolijk.
0: Dat is rock'n'roll.
1: Ja, en dat herfstgevoel is gelijk weg, toch?
0: Lekker, hè?
1: Heerlijk, heerlijk.
0: Heb je al een juichjek?
1: Ja, nou
0: of,
1: ja.
0: Of wat hebben ze nog meer? Een
1: nou
0: ochtend,
1: ja, er is... Ja, ochtend, echt.
0: Ja, er is bij iedere supermarkt heeft wel iets.
1: Jazeker. Ja, we hebben zelfs twee juichjekken. En ja. We hebben een oranje hoed. Ik heb van mijn collega's van de week... want toen moest het Nederlands elftal 's avonds voetballen... en ik was de enige op de post die nog een beetje enthousiast was. Toen kreeg ik van mijn collega's oranje badslippers en een oranje muts. Hebben ze voor mij gekocht.
0: Maar waarom is de rest niet enthousiast, hè?
1: Dat nou, omdat het Nederlands elftal wel ook wel hoort. Ik heb het schema daar opgehangen. Ik heb daar vlaggetjes op de post opgehangen. Dus het is helemaal oranje. Okay. Dus ze moeten wel mee nu.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar ja, ik denk dat het pas een beetje meer komt als het Nederlands elftal even een keertje wint.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat dat gaat gebeuren.
0: Ik heb maar, nog een wuppie.
1: Heb jij nog een wuppie? Nou, die is bijna geld waard.
0: Ja.
1: Die moet je in huis neerzetten. Wat gezellig.
0: Nee, nee, zo'n heel kleintje.
1: Wat ja, die is toch lief?
0: Wat aan de spiegel hing.
1: Ja, leuk hè. Nou, daar begon het ooit mee, hè. En nu doen alle supermarkten mee met van alles. Nou goed, we komen er later nog even op terug op het Oranjefeest natuurlijk. Ja. Want dat, ja, ik heb wel gezegd, dat moeten we wel een beetje promoten.
0: Ja, jouw keuze, de keuze van
1: Marieke
0: is oranje. Oké. Okay.
1: Ja.

0: Davina Michel, would I be friends with me?
1: Ik maak ondertussen even wat foto's voor wat nieuwe foto's op de site straks, toch? Dat is wel een keer weer leuk en nodig.
2: Ja, moeten we maar eens eventjes doen. Sturen we naar Dirk.
1: Ja, inderdaad. Je zei net al, we hebben niet zo heel veel nieuws. Het is een beetje komkommertijd.
2: Ja.
1: Dus ik probeer toch nog maar wat dingetjes op te zoeken her en der.
2: Tweede gratis lassen.
1: Ja, bij de appie, ja. Oh, sorry, dat mag ik niet zeggen. Dat zag ik ook, inderdaad. Maar goed, ik zag een klein berichtje voorbij komen over de Fancy Fair. Dan denk je, nou, dat duurt nog even.
2: Ja.
1: Maar kijk, de meeste mensen die gaan toch nu al een beetje thuis misschien wel grote opruiming houden. Zo voor de zomervakantie.
2: Hier ook.
1: Ja, en dan kom je toch heel veel zooi tegen. En denk je, wat moet ik ermee? Nou, ik heb de oplossing. Want je kunt de komende weken op zaterdag je spullen inleveren voor de Fancy Fair.
2: Waarom worden dames altijd gek om deze tijd van het jaar? Trekken ze de kast leeg en gooien alles weg. Die jassen, die kan wel weg. Nee, nooit dan. Gloeiende.
1: Ik heb altijd zo'n stelregel thuis. Heb je dit het afgelopen jaar aangeraakt? Nee, nou, dan gooi ik het weg.
2: Ik heb een jas in de kast, die heb ik in geen 5 jaar aangeraakt. Die gaat niet weg.
1: Nee, nou, heb je daar een speciale, hecht je daar een waarde aan?
2: Nee, gewoon, gooi maar weg als ik ook weg ben.
1: Nou, dan hoop ik dat hij nog heel lang blijft hangen.
2: Dankjewel.
1: Maar goed, als hij tegen die tijd, mag hij dan wel een keer naar de Fancy Fair, ooit?
2: Ooit mag hij naar de Fancy
1: goed,
2: Fair.
1: Oké. Okay. Nou kijk, het is op zaterdagochtend kan je daar dus je spullen inleveren. Al heel vroeg kan je daar naartoe. Het is aan de Weermate 7C.
2: Ja.
1: Dat is volgens mij ergens op het industrieterrein, maar ik weet het niet 100% zeker. Er liggen ook al heel wat spulletjes, die liggen daar al te wachten op hun tweede jeugd, zegt de organisator. Boeken, brokanten, speelgoed, gereedschap, elektrische apparaten, alles kan er naartoe. Meubels, te veel om op te noemen.
2: Oh.
1: Soms is er een kleine reparatie nodig en nou ja, dan zijn ze daar heel hard mee bezig en dan komt het daar ook weer bij te staan. Dus,
2: Wordt netjes gemaakt en zo.
1: Zeker, mensen zijn er al heel druk mee.
2: Nou zit er dan toch vanaf moet en het wordt weggegooid. Ach, de kater duurt maar even.
1: Ja, en de Fancy Fair is op 29 augustus.
2: Vrolijke plaat dan maar.
1: Heel leuk.
2: De nieuwe

0: Altijd gezellig Frans-Duits. De kater duurt maar even. Tijd voor vinyl.
1: Ja, zeker. Tijd voor vinyl alweer. Een hele mooie hoes dit keer. We hebben het over het liedje The Locomotion.
0: Origineel dat... van Little Eve. Hè?
1: Ja, dat? Nou, dat wou ik nou net vertellen. Het is een poplied uit 1962. Geschreven door Gary Goffin en Carole King.
0: Zo.
1: Het nummer is regelmatig gecoverd. Heeft zowel in de jaren 60, 70 en 80 de Amerikaanse top 5 gehaald. Wij hebben gekozen, of jij eigenlijk hebt gekozen, voor de cover van Kylie Minogue. En dat is uit 1987.

0: 1988 al. Was je er toen al?
1: Ja, toen was ik er al. Jazeker, ja, ja, ja.
0: Hey,
2: Omdat jij jarig bent, zing ik voor jou de groei.
1: Oh, is dat voor mij?
0: Nee, maar ik zag overal een vlag uithangen en zo. En ik zag dat je bezig was met iedereen. Ik heb al een aantal mensen gefeliciteerd die geslaagd zijn en zo. Dus.
1: Maar hier in het buurtje zijn er dit keer niet zoveel. Ik zie niet zoveel vlaggen in SV.
0: Nee, ik zag Jeline van Pieter Bas.
1: Ja, die is geslaagd. Ja. En onze overbuurjongen is ook geslaagd. Nou, wij willen toch wel eventjes daarbij stilstaan. En iedereen, alle middelbare schoolleerlingen die deze week te horen hebben gekregen dat ze geslaagd zijn.
0: Nou.
1: Bij deze, van harte gefeliciteerd.
0: Heb je nog meer?
1: Ja, en dan wil ik, als we dan toch bezig zijn, dan wil ik eigenlijk ook even de Steenwijkse dansschool Eli Sans. Ik hoop, lieve mensen, dat je het zo zegt. En anders mijn excuses. Want die heeft de geschiedenis geschreven afgelopen weekend. Die hebben 2 keer een Europese titel binnengehaald. Tijdens de Europese kampioenschappen van de Dutch Dance Organization in Nijkerk. Zowel het wedstrijdteam als het Parental Rhythm kroonde zich tot Europese kampioenen. Dus ook voor hun, namens ons, wat een fantastische prestatie. En van harte gefeliciteerd.
0: En dan ook helemaal de gegevens naartoe. Ja, ik was even weg, sorry.
1: Ja, nou ja, Nijkerk valt op zich wel mee. Maar je moet er wel wat voor over hebben.
0: Ja. Ik zei het al in het begin. Ik hoorde weinig nieuwe muziek binnenkomen hier bij de lokale radio. RTV Slos of bij Radio Centraal.
1: Ja.
0: Maar ik denk weer, want ik zoek allemaal wat oude meuk op. En zo. Nou, dit is niet zo heel oud natuurlijk.
1: Wat heb je
0: uitgezocht?
1: Eigenlijk
0: ook best wel aardig. Maar ja, er zit wel een heleboel Nederlandstalig in vandaag. Is dat erg?
1: Nee, natuurlijk niet.
3: Okay, let's go.

0: kan gaan.
1: Beste zangers 2024, Hannah May. En deze is voor jou.
0: Zo, ik heb me toch even een beetje stress in één keer.
1: Vertel.
0: Nou, ik probeer altijd wat berichten uit te zoeken. Maar ook jij zoekt wel berichten uit.
1: Ja.
0: En ik sla net 2 seconden voordat het liedje is afgelopen de krant open met wat jij hebt uitgezocht. En ik zie staan een Vaderdag-winactie. Ik denk, het is toch niet nu Vaderdag?
1: Allemaal de kranten bij, eerst het weerbericht.
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
1: Vandaag blijft het op de

0: meeste plaatsen droog met geregeld zon. Het wordt 16 tot misschien wel 19 graden met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vannacht een graad of 13. Morgen maandag in de herhaling. Alleen op de RTV's los. Want wanneer u het programma op zondag twee keer wilt beluisteren, dat kan ook tegenwoordig. Het is om 11 uur op de RTV's los. En om 10 uur. En om 12 uur op Radio Centraal. Om 11 uur, whatever.
1: En in ieder geval
0: twee keer achter elkaar.
1: Ja.
0: Dinsdag en woensdag draait de wind naar zuidelijke richtingen. Let op, met regelmatige zon kan de temperatuur oplopen naar een kleine 30 graden.
1: 30?
0: Jawel. Dat staat hier nog
1: voor
0: niet.
1: Voor wanneer?
0: Dat hoor ik. Aan het eind van de week. Dus, dat weet je. We zijn een klein beetje af van...
2: Dat
0: hebben we met z'n allen gehad. Wat had je nou over Vaderdag?
1: Ja, nou, doen we dat nu al? Of zou ik dat... we laten het ook gewoon nu doen. Want het is goddank nog geen Vaderdag. Nee, want was ik natuurlijk niet. Had ik weer even een slaatje geslagen.
0: Ja, maar dan moet jij werken.
1: Dat ook. Maar
0: ik ben er ook niet. Dus.
1: Nee, maar dat maakt niet uit.
0: Mooi gekocht.
1: Ik ga natuurlijk wel wat fixen. Maar goed... ik heb wel een berichtje over Vaderdag. Want Steenwijk Vestingstad die zet in de week voor Vaderdag vaders in het zonnetje met een grote winactie. 3 vaders maar liefst die maken kans op prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit de binnenstad van Steenwijk. De hoofdprijs is een goed gevulde kruiwagen met cadeaus. En daarnaast worden 2 speciale Vaderdag pakketten verloot. De kruiwagen bevat tientallen verrassingen zoals cadeaubonnen, een spijkerbroek, een koptelefoon.
0: Nou.
1: Powerbank, een tondeuze, een tuinplant, parfum, een spelletje, badjas, zonnebril en een vogelhuisje.
0: Nou, het moet niet gekker worden.
1: Ja, nou heerlijk. Van maandag 15 juni tot en met zaterdag 20 juni tot 4 uur de kassabonnen inleveren om mee te doen.
0: Oké, muziekje is afgelopen dus. Gewoon eerst kassabon in de bus en dan word je waarschijnlijk, als je
1: zeker,
0: geluk hebt...
1: Zeker, ja, word je gewoon uitgekozen als
0: na
1: je geluk
0: het weerbericht
1: hebt.
0: En de Vaderdag gedoe altijd...
1: De dialect...

0: Pluk de Dag Heino's, hoorde u. Ik ga volgende week met een rondvaartboot mee in Kalenberg.
1: Ja. Wat leuk.
0: Met een hele familie.
1: Met de hele familie
0: nou,
1: van
0: ja,
1: op een boot. Een
0: familie van één bepaalde kant.
1: Ja, ja, ja. Maar dat is toch heel gezellig.
0: Van de groen.
1: Want die kant dus, zie je eigenlijk niet zo vaak. Eigenlijk nu toch. Heel veel van die mensen zie je alleen nog maar bij crematies.
0: Ja, echt verantwoord, want het zijn allemaal groentjes en zo. Snap
1: ja,
0: je? Dus,
1: ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Ik denk met een elektrische boot. Maar dan
1: ja, gezellig.
0: Het zou zo kunnen natuurlijk.
1: Nou, dan heb je er wel mooi weer bij.
0: Ja,
1: dat is dan wel. Ja, ik zou maar even zonnebrand meenemen dan.
0: Ik zag dat net, ja. Misschien wel een graad of tot dan bijna 30 of zo.
1: Nou, daar krijgen we volgende week een verslag van. Ik ben heel benieuwd. Zal ik nog even iets vertellen?
0: Heb je nog wat?
1: Jazeker, ik heb iets heel grappigs. Want op zaterdag 13, dat was dus gisteren. En vandaag is het ook nog, dus vandaar dat ik het nog even vertel. Kun je het al van ver af ruiken? Want bij Taman Indonesia... Er wordt live saté geroosterd tijdens de Pasar Saté.
0: Nou.
1: Dus als je nog zin hebt in saté vandaag... dan kun je gewoon naar de Pasar in Taman Indonesia. Want Indische thuiskoks die delen hun lekkernijen... onder het gezellige geluid van live muziek. En het mooie aan dit satéfeestje is dat het niet alleen draait om eten... het is ook een plek om samen te komen, te genieten van goed gezelschap... en een gezellige sfeer. En tussen het eten door bezoek je het mooie park vol dieren... cultuur uit Indonesië. En weet je wat zo grappig is, pap? Oh. Weet je wie er dan optreden als band?
0: Nou, vertel. Ja, ik heb iets gelezen over saté
1: pinda. De pindaknallers.
0: Ja. Heerlijk.
1: Hoe verzin je het?
0: Ja.
1: Nou, dat is toch heerlijk?
0: Ja.
1: Dus heb je niks te doen vandaag? Lekker.

0: Uit het vaderland, ze heet wezen Jonas Blue en Malieve.
1: Lekker zomers.
0: Ik doe er weer zo'n James Last muziekje onder, als je het goed vindt.
1: Ja. We gaan even naar Nijensteden.
0: Je weet gelijk hoe oud ik ben. Over Nijensteden.
1: Ja, dat vinden mensen leuk, hè? James Last in Nijensteden. Want woonzorgcentrum Nijensteden van de Noorderboog die organiseert een zomermarkt voor de bewoners, naasten, buurtbewoners en alle andere belangstellenden. De markt die vindt plaats op zaterdag 27 juni... van 10 uur 's ochtends tot 4 uur in Nijensteden. Bezoekers die kunnen dan langs verschillende kraampjes lopen, hun geluk beproeven bij het Rad van Avontuur. Je kan er gezellig wat eten en drinken en genieten van een gezellige sfeer. Op de kraampjes vinden bezoekers mooie artikelen zoals sieraden, Gieterse puntkoeken. Heb jij die wel eens gehad?
0: Nee, zeg maar niks.
1: Ik ook niet. Nou, wil je nog een keer proberen, dan kan dat.
0: Dat blokzeilen blok. Dat vind ik
1: ja, dat
0: iets
1: is wel heel lekker,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, maar ik vind het iets te zoet.
1: Oh ja?
0: Maar van Gieterse dingen, nee.
1: Nou, dit kunnen we nog een keer gaan proberen, natuurlijk. De zomermarkt is vrij toegankelijk voor iedereen. Dus daar kan je naartoe. Dat wou ik nog even zeggen. Zaterdag 27 juni.
0: Heb je nog tv gezien van de week? Nee, dat zal wel niet natuurlijk met jouw avondvierdaagse gedoe. Er was een documentaire op van André Hazes. 3 avonden lang, ongeveer een 3 kwartier. Met André vanaf het begin tot het eind. Dat werd gepresenteerd door René Vroger en Carzoe.
1: Oh.
0: En artiesten van toen en artiesten van nu erbij en al zijn bagger. Perfect!
1: Oh, wat leuk! En het gaat dan over de André Hazes van vroeger, neem ik aan.
0: Ja,
1: toch
0: maar,
1: niet de junior?
0: Nee, niet de junior.
1: Wat leuk! Nou, dat heb ik niet gezien. Nee, dat is misschien nog wel een keer leuk om even terug te kijken.
0: Muziek
1: dan
0: gehoord van Hazes die ik helemaal niet kende. Van een blues-rock album van hem.
1: Oh.
0: En al zulke soort dingen meer. En wanneer je dan geen fan van Hazes bent, dan word je het bijna.
1: Ja, dat is het mooie van zo'n
0: documentaire. En ook een perfecte presentatie van René Vroger.
1: Wat
0: daarover
1: mooi.
0: Daarover gesproken een verzoek. Samen met Waylon. In het Nederlands weer.
1: Ja, ik heb al een stukje gezien.
0: Van dit?
1: Ja. Mooi.
0: Ik kreeg een WhatsAppje van mijn zus. En die zei een hele mooie.

0: geen speld tussen te krijgen.
1: Want liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
0: René Vroeger. Whalen. Ik wist helemaal niet dat die Whalen Nederlandstalig zong.
2: Ja, heel soms. En dat doet hij hartstikke mooi. Ja. Prachtig.
0: Schitterend.
2: Paar headlines. Ja, wat headlines hebben we uit Steenwerkerland. We beginnen bij IJsbeer. Want 3000 kuub zwaar vervuilde grond op het terrein van voormalig bedrijf IJsbeer in Steenwijk moet zo snel mogelijk worden afgegraven. Het is aan de gemeente Steenwerkerland om dit binnen enkele weken al een besluit over te nemen. Dus nou, er zit wel wat haast achter. Dit is de harde eis van Stichting Natuurbehoud Steenwijkerland. En die wordt opgelegd door de gemeente. Dus ja, dat moet al even snel gebeuren. Hebben we nog een volgende headline. Dat gaat over de Steenwijkerland wil aan de slag met de opvang vluchtelingen en statushouders. Die wil komende jaren haar verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de opvang van vluchtelingen en statushouders. De landelijke spreidingswet wordt daarbij leidend. Althans, dit is het uitgangspunt van de nieuwe gemeentebestuur van de coalitie. Let op, BGL, VVD, PRO en CPB. Nou ja, dat zijn de mensen die erover gaan. Daarmee conformeert het nieuwe gemeentebestuur zich aan de landelijke spreidingswet. En volgens deze wet moet er over een aantal jaar minimaal 225 opvangplekken voor asielzoekers zijn in Steenwijkerland. Weet je hoeveel dat er nu zijn?
0: Nee.
2: Nul.
0: Oké, okay, maar in ieder geval wat ik las in ergens in de sociale media dat Hotel Fletcher weer geschikt wordt
2: waarschijnlijk
0: gemaakt
2: wel,
0: voor
2: ja.
0: een 80...
2: Nou, daar kunnen er al heel wat kwijt, ja.
0: Ja.
2: Dus ja, dat zal toch gaan gebeuren.
0: Er moet nog een gesprek plaatsvinden volgens mij met mensen in de buurt en zo. Maar ik denk wel dat dat doorgaat. Dan zover de headlines.
2: De headlines.
0: En dan nu.
3: De keuze van Marieke.
2: Ja, leuk hè, leuk. Nou, we hadden het net al even erover. Want jij zei net, heb jij dat programma gezien van André Hazes? Nou, dat heb ik dan helaas niet gezien. Maar mijn keuze is toevallig wel André Hazes.
0: Ja, maar dat wist ik natuurlijk al. Alhoewel, ik was het ook alweer een beetje
2: vergeten. Je was
0: vergeten.
2: Het een beetje vergeten, nou, hè? Ja, maakt helemaal niet uit.
0: Ik had de vrolijke plaat van André Hazes eerst ingevuld.
2: Dat kan natuurlijk ook. Nou, dat is helemaal niet erg. Maar ja, dit is natuurlijk wel de ultieme WK-oranje-hitplaat... als het om alle liedjes gaat die over het voetbal gaan.
0: Het kan nu nog.
2: Het kan nu nog, inderdaad. Ik heb hem deze week heel veel gehoord op verschillende radiostations... en ook wij gaan hem draaien, André Hazes met Wij houden van Oranje.

0: Zat ook in die reportage, dit nummer.
1: Ja?
0: Ja, leuk.
1: Ik zat dat moet ook wel, natuurlijk.
0: Ik zat een klein beetje door mijn voetbalmap muziek heen te draaien. En daar kom je toch eigenlijk best wel de allerleukste liedjes.
1: Oh, ja, deze is ook leuk, ja. Oh, die doen we volgende week. Ja, die is leuk.
0: Ik ben Stukkie Dan.
2: Nederland, die heeft de bal. Die mooie bal van goud.
0: Peper en zout en zo. Sorry.
1: Nou, dit wordt volgende week de keus van, hoor. Schrijf maar vast op je briefje. Wat leuk, toch? Nog een klein berichtje doen, pap.
0: Ja.
1: We gaan even naar Vollenhoven, want daar wordt op zaterdag 27 juni een vrijmarkt georganiseerd. En dat wordt gedaan door VVVV en Pand 17. Die gaan samenwerken en die komen dan tot een gezellige vrijmarkt op het terrein van Pand 17. Aan de weg van Rolenkazen in Vollenhoven. Van 8:30 tot 13:00 is iedereen welkom om te struinen, sneupen, verkopen. En gezellig bij te praten. Het is toch. Ik leer hier elke week weer nieuwe woorden.
0: Ja?
1: De vrijmarkt die biedt ruimte aan kleedjesverkopers, kofferbakverkopers, boekenliefhebbers, hobbyisten en mensen met een ambacht of een creatieve hobby. Van tweedehands pareltjes en vintage fondsen tot boeken of noem maar op. Alles kun je daar kwijt.
0: Er is een of ander programma, ik denk. Regio Nederland. Ik weet niet precies hoe het heet, maar er is eens in de zoveel tijd gaat er iemand langs bij allerlei rommelmarkten. En bij hoe heet die dingen waar je al die handel vindt?
1: De kringloop?
0: Ja, de kringloop.
1: Ja.
0: Maar als ik dat dan vergelijk met die kringloop hier, dan denk ik, wat een gigantische grote gebouwen en wat een spulletje staan daar.
1: Hartstikke. Bij deze of bij die andere?
0: Nee, bij die andere op tv en zo.
1: Oh ja. Ja, dat zijn verschillende soorten natuurlijk.
0: En hij pingelt dan van alles bij elkaar en zo. Het is best wel aardig om te zien als je daarvan houdt.
1: Maar ik vind de kringloop in Steenwijk ook best wel groot, hoor. Jawel, moet ik eerlijk zeggen.
0: Die is ook wel groot. Ja. Niks ten koste van wat ze daar allemaal doen en zo. Maar ik zag dat zo. Eens even kijken, hoe lang hebben we nog dit muziekje weg?
1: Nou, we hebben niet zo heel lang meer. Nee. Ik ben door mijn berichtjes heen.
0: Ja?
1: Ja, sorry.
0: Geen nieuws meer?
1: Nee, het is
0: maar
1: het
0: is nog goed ook. Ik bedoel maar, er is overal genoeg te doen. En ik zei het al, we hebben nog
2: de artiest van de maand.
0: Longtall Ernie en de Shakers?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik weet niet of we dat halen, hoor, de hele maand juni. Maar,
1: jawel.
0: In ieder geval, deze heb ik nog wel. The Golden Years of Rock and Roll.

0: En dat zal ver Lone Tall Ernie tezamen met zijn Shakers en de Golden Years of Rock and Roll. Het zit erop.
1: Het zit er alweer op. Het ging weer gezellig snel.
0: Volgende week zijn we er weer met een kruiwagen vol cadeaus met Vaderdag en zo.
1: Ja, ja, ik hoop het.
0: En voor iedereen die naar Griekenland gaat deze week.
1: Naar Griekenland?
0: Ja, je tante gaat naar Griekenland.
1: Gaan ze deze week al?
0: Ja, ja, ja, ja. Dus ik denk, daar gaan we er mee uit.
1: Wat heerlijk.
0: Komt vast wel een reactie op.
1: Geniet ervan.
0: Ontzettende fijne voortzetting van jou.
1: Tot volgende week.
0: Doei.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt een plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

spreekt aan. Je komt naar binnen zonder knuffel, zonder zoen. De afstand tussen jou en mij zou het graag zo anders doen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Twente.
1: Jouw muziek.
2: En het actuele regionale nieuws.
1: Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
3: RTV Slos.
2: Op radio, tv en internet.

Dickens wachten, Dickens hoop, Dickens doemen dadelijk. In gedachten, Dickens te slopen.

dan zweef ik ze mee. Op die liedje en rijm ik nooit meer aan. Alle jaren, alles eigen cafés, in Dublin, Gent en Toes.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Kom
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Hoe kan het zijn als journaal? De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet. Come on.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NRS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd er op de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: uw informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De vestingfeesten in Steenwijk komen er weer aan. De vestingfeesten in deze vestingstad staan deze zomer bol van de activiteiten. Onder andere, dit gaat er gebeuren, het Ontzetfestival op zaterdag 11 juli. Verder is er ook Steenwijk Goes Ibiza op woensdag 15 juli. En Pasar Malam, dat is natuurlijk een vast onderdeel van 22 tot en met 26 juli. In de binnenstad en voornamelijk ook op de markt in Steenwijk. Een gratis programma. Steenwijk Buitenzinnig wordt georganiseerd op woensdag 29 juli. En het Circusfestival vindt plaats op woensdag 5 augustus. Daarnaast is er ook nog Fun for Kids, woensdag 12 augustus. En Brommerskieken geheel nieuw op woensdag 19 augustus. Een paradijs voor liefhebbers van klassieke brommers. Je kunt praten met de eigenaren en natuurlijk al die oude brommers bewonderen. De Nacht van Steenwijk wordt gehouden op donderdag 20 augustus... als muzikaal slotakkoord van deze zomer. En verder is er dan ook nog de beurs Heerlijk Landleven, een vestingfeer, op koopzondag 30 augustus. Wil je meer weten? Kijk dan even voor het programma en verdere mogelijkheden op www.steenwijkvestingstad.nl.

Een nieuwe naam voor de Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabo Theater de Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint Clemenskerk in Steenwijk, met monumentale decor voor de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oeckelenorgel krijgt in de serie een prominente plaats. Daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. Ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. Het nieuwe seizoen telt net als voorgaande jaren 6 concerten. De opening vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 met het Dudok-kwartet Amsterdam. Dit toonaangevende strijkkwartet staat bekend om avontuurlijke programma's waarin oude en nieuwe muziek elkaar tegenkomen. Verder is er ook nog rond Allerzielen op 1 november het Nederlands Bach-concert. Daarna volgt op zondag 22 november het barokprogramma door Fion. En een bijzondere voorstelling staat gepland op zondag 17 januari 2027. Organist Peter Ouwerkerk en audiovisueel kunstenaar Marcel Wieriks verbinden orgelmuziek van Bach met live lichtprojecties en video-art. Op zondag 28 februari 2027 keren het Fion Ensemble Himmelsburg en het Nederlands Bachconcert terug met een programma van twee barokmeesters. De concerten beginnen steeds om 4 uur 's middags. Kaarten kosten €25 per concert en een passepartout voor alle 6 concerten kost €125. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €5. Reserveren kan via www.demeente.nl of telefonisch op 0521 51 40 04.

Het Corso Vollenhoven realiseert minder valide tribunes voor een onbezorgde topdag. Corso Vollenhoven zet dit jaar een grote stap in de toegankelijkheid van het evenement. Langs de weg van Rollekaarten wordt een speciale minder valide tribune gerealiseerd voor mensen met een fysieke beperking en hun begeleiders. Dankzij een gulle steun van verschillende sponsoren is deze locatie van alle gemakken voorzien, zodat iedereen maximaal kan genieten van de kleurrijkste dag van het jaar. Het sfeervolle bloemencorso trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers, maar voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, was het vinden van een geschikte en comfortabele plek soms een uitdaging. Met dit nieuwe initiatief wil de organisatie ervoor zorgen dat echt iedereen onbezorgd kan genieten van de indrukwekkende praalwagens. De nieuwe invalide tribune biedt plaats aan 60 personen en is volledig gefaciliteerd door Bos Tribunebouw. Om ervoor te zorgen dat de locatie voor iedereen uitstekend bereikbaar en begaanbaar is, wordt het omliggende terrein vergroot en vlak gemaakt door rijplaten, beschikbaar gesteld door Sijperda. De tribune is uiteraard niet alleen bedoeld voor rolstoelgebruikers en hun begeleiders, maar nadrukkelijk ook voor een ieder die slechte been is en bijvoorbeeld gebruik maakt van een rollator of wandelstok. In de voorverkoop zijn nu de tickets redelijk goedkoop, dus pak je voordeel. Een dagticket geeft toegang tot het volledige zaterdagprogramma. Let op, exclusief het avondfeest. Wil je gebruik maken van de minder valide plek langs de route? Selecteer dan die ook even op entreekaart rolstoelgebruiker tijdens het bestellen.

Een Steenwijkerwold gezin komt in actie voor Because We Carry en zamelt gevulde kinderrugzakjes in voor kinderen in de noodopvang. Dit Steenwijkerwoldse gezin zet de schouders onder de landelijke inzamelactie van Because We Carry voor kinderen op de vlucht en in de noodopvang. Tot en met 18 juni kunnen met liefde gevulde kinderrugzakjes worden ingeleverd in Steenwijkerwold. Dit keer worden door 200 inzamelaars door het hele land rugzakjes vol fijn speelgoed ingezameld. Voor 7000 kinderen bijvoorbeeld uit de noodopvang die geen plek kunnen krijgen om op te groeien. En we hopen op die manier, zo zegt de organisatie, meer kinderen op de vlucht en in kwetsbare situaties in Nederland te kunnen helpen met een toffe, mooie gevulde rugzak, omdat ieder kind recht heeft op spelen, ontdekken en leren. Wat wordt gezocht? Stevige rugzakjes met twee brede banden, geen gymtas het liefst. Nieuw of mooi tweedehands, altijd heel schoon en fris. En voor de rest de inhoud per tas van maximaal 2 kilo. 5 à 7 leuke of leerzame speeltjes, schrijfartikelen en andere kleine cadeautjes en maximaal 1 knuffel, maar dan wel schoon, heel en mooi. Elk rugzakje krijgt een kaartje met de leeftijdscategorie 2 tot 9 jaar of 10 tot 17 jaar en natuurlijk ook aangemerkt als jongen of meisje. Het kan ingeleverd worden op de volgende manier. Je kunt even kijken voor het inleveradres in de buurt, dus ook in Steenwijkerwold, op becausewecarry.org/helpen/acties en

Binnenkort in Steenwijk de tweede editie van het Gempo Zomeravond Voetbaltoernooi. Het start op 17 juni. Na een succesvolle eerste editie maakt het Gempo Zomeravond Voetbal zich op voor een vervolg. Op woensdagavond 17 juni gaat de tweede editie officieel van start. In de week daarna staan opnieuw twee sportieve en gezellige voetbalavonden op het programma voor jeugdteams uit Steenwijkerland en omgeving. De opzet van het toernooi blijft trouwens wel vertrouwd.

verenigingen uit Steenwijkerland een omgeving van harte uit om zich aan te sluiten en samen verder te bouwen aan een jaarlijks extra voetbalmoment voor de jeugd in de regio. Een belangrijk onderdeel is opnieuw de penaltybokaal. Per leeftijdscategorie mogen deelnemende verenigingen 2 spelers afvaardigen voor de finale en die wordt gehouden op 27 juni bij Olde Veste. Daarnaast wordt ook dit jaar de Simon Munniksma-trofee uitgereikt. Deze trofee, vernoemd naar de oprichter van het oorspronkelijke Gempo-toernooi, is bedoeld om de meest sportieve en inspirerende speler van het toernooi te eren. Wil je meer weten over het Gempo-toernooi? Kijk dan even op de website www.gempo.nl en de sociale kanalen van Gempo. Voor vragen kunnen verenigingen ook contact opnemen via info@gempo.nl.

Geen zomerstop voor het Repaircafé in Steenwijkerland dit jaar op verzoek van de vrijwilligers van het Repaircafé. Dus de hele zomer door zijn we de eerste en derde zaterdag van de maand in de kringloopwinkel in Tuk te vinden. Zo zegt de organisatie van 10 uur 's morgens door tot 1 uur of 2 's middags. Wel vragen we onze klanten om tijd in te plannen om erbij te komen zitten. Want dat is de bedoeling namelijk tijdens de reparatie. Dan kunt u en de helpende hand bieden en wie weet, misschien leert u ook nog eens wat. Het volgende Repaircafé is al snel, namelijk op zaterdag 20 juni 2020. 2026 dus van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags en graag tot ziens in de kringloopwinkel aan de boter.

Sportverenigingen, sportclubs opgelet. De subsidieregeling Natuur voor elkaar voor sportterreinen wordt uitgebreid. Sportterreinen bieden volop kansen om te vergroenen. Daarom heeft de provincie Overijssel de subsidieregeling Natuur voor elkaar verder uitgebreid. Sportclubs en gemeentes kunnen vanaf 20 mei 2026 een aanvraag doen voor een vergoeding van 50% van de kosten voor de vergroening van het sportterrein en de parkeerplaatsen. De maximale provinciale bijdrage is totaal 30.000 euro. Waarschijnlijk dus wel per vereniging of per terrein. Sportterreinen hebben vaak een grote oppervlakte, waardoor de impact van de vergroening groot kan zijn. Vergroeningskansen liggen vaak in de hoekjes langs de velden, tussen de kleedkamers en bij de kantines of op de parkeerplaats. Sporten in de natuur draagt bij aan de mentale gezondheid. En ook kan het groener maken van de entree van een sportterrein de uitstraling van het sportterrein enorm verbeteren. Tegelijkertijd wordt ook overlast van bijvoorbeeld regenwater of hittestress beperkt en versterkt groen de lokale flora en fauna. De subsidie is bedoeld voor gemeenten, vaak de eigenaar van de gronden, en voor de bestuursleden, vrijwilligers en enthousiaste jeugdleden of gewone leden van de sportclubs. Meer informatie is te vinden op subsidieregeling voor inwonersinitiatieven Natuur voor Elkaar.

0: De inschrijving voor de atelierroute Werebum-Wiede 2026 is gestart. Beeldend kunstenaars in Steenwijkerland kunnen zich weer inschrijven voor de atelierroute. Die wordt dit jaar gehouden van 3 tot 4 oktober. Vorig jaar was een groot succes. 40 locaties deden toen mee, 47 kunstenaars totaal. De atelierroute wordt dit jaar voor de 15e keer georganiseerd door de kunstkring Steenwijkerland en is door de laagdrempeligheid, dus onder het motto loop gewoon eens even binnen, een gemakkelijke en leuke manier voor de inwoners van Steenwijkerland, maar zeker ook voor de bezoekers van elders om met kunst en de makers ervan in contact te komen. Voor de kunstenaars uit Steenwijkerland is deze atelierroute een goede gelegenheid hun naamsbekendheid te vergroten en hun werk en werkwijze natuurlijk ook te presenteren aan de relaties en het grote publiek. Ook kunstenaars die een atelier niet kunnen of willen openstellen kunnen meedoen als gastkunstenaar in een atelier van een van de andere deelnemers of in het cultuurhuis in Giethoorn. Hiervoor kan men een beperkt aantal kunstenaars in aanmerking laten komen. Daarnaast is er de hele maand oktober een expositie ingericht in het cultuurhuis in Giethoorn van elke deelnemende kunstenaar één werk. Voor de kunstenaars zonder extra kosten verder en voor het publiek een perfecte gelegenheid om een overzicht te krijgen van het werk van de deelnemende kunstenaars. De officiële opening van de atelierroute en de expositie zal plaatsvinden op vrijdag 2 oktober... 19:30 s'avonds in het cultuurhuis dus in Giethoorn. De opening wordt verricht door de burgemeester van de gemeente Steenwijkerland en dat is de heer Ede Groot. De kunstkring Steenwijkerland wil met het organiseren van de atelierroute de bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Steenwijkerland. Wil je meedoen? Aanmelden als deelnemend kunstenaar voor deze route. Dat kan via de website www.atelierrouteweerribbenwieden.nl. En dat atelierroute Weerribbenwiede is één woord. Het inschrijfgeld is €40 voor leden van de kunstkring, kost het maar €35. De sluitingsdatum voor de inschrijving is trouwens wel 30 juni 2026.
1: Hallo, Johnny.

Levenbeurs in Vledder, de Fair. Sfeer, passie en vakmanschap op zondag 21 juni. Vledder staat op zondag 21 juni volledig in het teken van genieten, ontdekken, beleven tijdens de Heerlijk Landleven Fair. Op en rondom het Lesturgionplein presenteren 80 standhouders hun mooiste producten, ambachten en specialiteiten op het gebied van wol, lifestyle en streekproducten. Gezelligheidssfeer en passie vormen de ingrediënten voor deze bijzondere sfeer, een evenement waar jong en oud zich thuis voelt. Struin langs de sfeervolle stands met kleding, woonaccessoires, kunst, sieraden, lichaamsverzorging, tassen en decoraties en laat u verrassen door creatieve ondernemers en vind unieke producten voor uzelf of voor uw woning. Er kan ook geproefd worden, onder andere van kazen, honing, jams, kruiden, theeën, zoetwaren en nog veel meer andere lekkernijen. Het gebeurt dus allemaal in Vledder, de Heerlijk Landlevenbeurs. Zondag 21 juni, dat is de dag. En van 11 uur 's morgens door tot 4:30 's middags bent u welkom op het Lesturgionplein en de aangrenzende straten.

Tradities blijven van grote waarde bij de vernieuwde gondelvaart in Giethoorn. Gebeurt allemaal op zaterdag 29 augustus. Dan verandert Giethoorn weer in een sprookjesdorp met de gondelvaart. De Gieterse gondelvaart bestaat al 97 jaar. Daarmee is het ook de oudste gondelvaart van Nederland. Terwijl de eerste gondelbouwers alweer aan de slag zijn gegaan met hun gondel, is de organisatie op de achtergrond ook bezig geweest met het vernieuwen. Zo is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld, is de website een nieuw sprookjesachtig jasje gestoken en er wordt gewerkt aan een nieuw programma. Hierover vertelt voorzitter Riekes Voerman. Onze gondelbouwers houden de traditie levend, zegt hij. En wij zorgen ervoor dat de organisatie meegroeit met de tijd. Deze nieuwe koers heeft de gondelvaart een nieuwe uitstraling gegeven die past bij een evenement met zoveel geschiedenis en vooral zoveel toekomst. Voerman benadrukt dat de vereniging Gondelvaart Giethoorn tradities en trots blijft koesteren. Iedere gondel wordt door de lokale bevolking ontworpen en met de hand gebouwd. In het voorprogramma varen boten met diverse muziekkorpsen uit Nederland, gecombineerd met een kleurrijke potpourri van straattheater, dans en natuurlijk andere entertainment door de grachten. Gevolgd door het jeugdgondelvaartgebeuren voor de jongste bouwers en dan het spectaculaire feerieke slotstuk met 12 indrukwekkende hoofdgondels. De rietgedekte huizen, de kenmerkende bruggetjes en tuinen in het dorp worden ook allemaal sfeervol verlicht. En zo verandert het pittoreske Giethoorn op die laatste zaterdag van augustus in een echt sprookjesdorp. Wat ik zo bijzonder vind aan de gondelvaart Giethoorn is hoe verschillende generaties worden samengebracht. Al dus voorzitter Voerman. Het is echt een beleving voor alle leeftijden. Jong en oud kijken samen en met zoveel verwondering naar de verschillende gondels die op zo'n avond langskomen. In Giethoorn kunnen we echter niet in de hoogte bouwen vanwege de authentieke bruggetjes. Maar daardoor is het juist iedere gondel dat een waar kunstwerk is geworden met een eigen verhaal en beleving. De kaartverkoop trouwens voor de gondelvaart Giethoorn in 2026 op 29 augustus dus is inmiddels open. En meer informatie is te vinden op de vernieuwde website. En dat is www.gondelvaartgiethoorn.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Twee jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance, als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismael Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
2: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
1: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop, met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
1: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Klos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, het is zaterdag 13 juni van het jaar 2026. Het is 5 over 10. Van harte welkom bij Kopwijzer. Wij zijn bij u tot 12 uur. Ik geef het onderwerp tot 11 uur. We gaan praten over de herenboeren op Kolderland. Dirk Brands komt daar live vanaf vandaan en gaat in gesprek met Gerda Heijs. Grietje Bakker. En misschien neemt ze nog wat mensen mee die komen praten over de, over de eerste groene winkelstraat in Steenwijk. Tussendoor het lokale nieuws. Maar wij starten met Ronnie Lasche, is al aangeschoven. Goedemorgen, Ronnie.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Van de CPB. En we gaan het natuurlijk hebben over de nieuwe coalitie en het nieuwe coalitieakkoord. Dat in het eerste uur van Kopwijzer. Fijn dat je tijd vrij kon maken, Ronnie. Drukke tijden. Alleen maar overleggen, kan ik me zo voorstellen, de laatste weken.
1: Nou, het is, nou goed, we doen het natuurlijk allemaal zelf. En er hoeft ook geen beklag mee of zo. Maar ik zat laatst alleen maar aan het nadenken. Ik denk van ja, het is eigenlijk vanaf begin maart. Is het wel hurry up? Ja,
0: ja precies. Vanaf begin maart. Ja. Dus dan heb je maart, april, mei en we zijn nu half juni. Dus bijna toen we aan vakantie, zeg maar.
1: Nou ja, het gaat zo door. Maar in ieder geval, je hebt dan die verkiezingen. De eerste campagne, de verkiezingen. Een uitslag ligt het dan. En dan begint de hele formatie gebeuren. En wat voor kant gaat het dan op?
0: Ja, zo begin maart. Laten we even teruggaan naar begin maart. Toen ooit bedacht dat het zou lopen zoals het nu gelopen is?
1: Dat is een goede vraag. Dat vind ik echt wel een goede vraag. We hadden natuurlijk best wel een we waren met hele goede moed begonnen aan de verkiezingen.
0: Ja.
1: En we wisten ook van tevoren dat het niet makkelijk zou worden. Bij de kiezers waar wij zeg maar in zitten in die groep. En dat kwam natuurlijk ook door de komst van Forum voor Democratie, zeg maar, dan. Dus, en dat wisten heel veel partijen, die wisten dat wel. En wij ook, maar hoe groot werd die invloed? Ja, dat weet je niet, er komen 2 zetels bij. Nou, we hebben gewoon een goede campagne gedraaid met elkaar, gewoon hartstikke goed. Helemaal niks mis mee. Ook in een goede sfeer. Ja, en dan krijgen die uitslag dan. En was hij verrassend? Ook weer niet helemaal. Nee. Maar goed, wij gingen toen van 5-4. Dus dat wil je niet. Je wilt gewoon minimaal stabiel blijven. Nou, dat lukte niet. Nou ja, goed. En wat krijg je dan? En op dat moment ligt er een uitslag. Dan zie je al meteen op de avond zelf al allerlei mogelijkheden. En ook onmogelijkheden. Nou ja, en toen een week na de verkiezingen, toen was er dus de splitsing bij Forum. Ja, en dan liggen de kaarten automatisch weer anders dan. Maar goed, het is dan ook niet aan ons. Niet, want wij gaan net als ieder andere partij die gesprekken in. Je mag wel weten, ik heb toen wel tegen mezelf gezegd. Echt van, het moet nu wel gebeuren. Als het nou niet gebeurt, dan daar was ik wel gaan twijfelen. Dat meen ik serieus. Mm-hmm. Van, ik loop al best wel een poosje mee. En vorige keer is nog maar 4 jaar geleden. En dat moeten we ook loslaten. Maar dat is best wel heel erg stevig geweest. Wat er toen is gebeurd.
0: Kwam ook nog vaak terug.
1: Van 3-5 zetels en dan helemaal niet meedoen. En ook eigenlijk zonder een duidelijke argumentatie naar buiten toe. Dat hadden onze kiezers ook verdiend. Dus toen is er heel veel over me heen gekomen. Toen ook van onze eigen achterban. En dan, er ligt dan nu deze uitslag er. Ja, en dan mogen we gaan kijken van, wat kun je hier dan mee? En nou goed, ik heb met Kees Bijl ook een aantal keer een gesprek gehad. Net als ieder ander, niks meer, ook niks minder.
0: Formateur.
1: Ik heb er ook wel gezegd van, volgens mij moeten we er gewoon bij zitten. Nu ook op basis van de laatste 4 jaar. Hoe wij erin zaten na een hele moeilijke start. Hoe diep wij weggekomen zijn na een hele zware teleurstelling. Hoe je dan het pakt met elkaar. Hoe je dan dingen voor elkaar krijgt. Dat hij dat toch probeert constructief te zijn. En als tweede partij in Steenwijkerland. En dat heb ik ook gewoon gezegd van, wij moeten er nou gewoon bij. Maar ik wist ook, dat zeggen zij en anderen natuurlijk net zo hard. Ja. Dus het blijft afwachten. Ja. Ja. En als het dan lukt, dan ben je wel blij. Dan. En, maar dan krijg je de volgende fase.
0: Ja, dan krijg je de volgende fase. Ja. Nou ja, gefeliciteerd voor het daarbij zijn.
1: Ja,
0: dan krijg je inderdaad de volgende fase. Kan ik nog vragen, van heb je die nacht dan, op het moment dat bleek dat jullie erbij zaten, heb je dan heel goed geslapen? Of begint dan het volgende malen
1: nee,
0: nou weer?
1: Nee, het volgende begint meteen.
0: Ja.
1: Het volgende begint meteen. En dan ga je ook weer denken van, goh, wat willen we nu eigenlijk? Wat zijn onze speerpunten? Hoe vliegen we het aan?
0: Ja, want het uitwerken daarvan, daar komt het dan op neer natuurlijk.
1: Nou ja, precies. Maar je zit dan, wij waren dan, er waren drie gevestigde partijen en wij kwamen daarbij.
0: Ja.
1: En dus dan ga je ook een beetje tactiek bepalen. Van nou, wat is de juiste opstelling en zo. Maar goed, ik ben van mezelf denk ik meer een bestuurder dan een oppositieleider. En dus ik zit eigenlijk wat dat betreft wel goed op mijn plek. Dat oppositieverhaal. Ja, ik wil het ook niet tot dagtaak verheven of zo niet. Maar ja, dat is toch wat een andere rol.
0: Uh-huh.
1: En dit past ons als partij denk ik ook heel goed op dit moment.
0: Toen kwam daar natuurlijk de wethouderskandidaat nog om de hoek kijken. Maar ik bedoel, dat was ook nog wel een ding. Want je kan ook denken, Ronnie Lasche,
1: klopt,
0: man op de eerste plek, gaan.
1: Nou, je stelt goede vragen. Er is gewoon heel veel gebeurd in dat traject. En er was ook een bepaalde, lag hier en daar best wel, dat voelde ik ook wel een bepaalde, ja, moet ik dat zeggen, er waren best wel mensen die zeiden van, Ronnie, joh, je moet het nou gaan doen. Dan ook vanuit onze achterban. Maar goed, je gaat dan ook nadenken dan. We hadden vier kandidaten zo aan. Hè, zo gingen we richting die formatie. Ik heb toen goed nagedacht. En mezelf een aantal vragen gesteld van, ben ik daar aan toe? Word ik gelukkig op het gemeentehuis? Is dit het juiste moment? Worden mensen gelukkig met mij? Dat is ongeveer weer zoiets dan.
0: Ja, maar het allerbelangrijkste is wel, word je er zelf gelukkig van?
1: Ja, precies. Je wilt
0: dat is toch het belangrijkste?
1: Hebben. Ik heb gewoon een prachtige baan, zit heel veel uitdaging in. Heb ik ook mijn ja-woord gegeven daar.
0: Ja.
1: En hebben ze mij ook het vertrouwen gegeven. Maar ik heb ook ontzettend, daar heb ik heel veel kansen gekregen daar. En die verantwoording, die draag ik ook. Ja, toen kwam dit zo. En we hebben wel intern stevig overleg gehad van, jongens, we maken nou een goede kans. We moeten nou de goede dingen doen. Maar goed, dat heeft ook nog wel het een en ander aan overleg intern.
0: Ja, logisch. Ik bedoel, je hebt ook Wim Brust, die is al eerder wethouder geweest.
1: Ja.
0: Daarvan waren een aantal mensen van de partijen waar jullie samen coalitie mee vormen. Die hadden zoiets van, nou, nog niet nog maar een keertje, meneer wethouder Brust. Misschien is het dan toch slimmer van de CPB om iemand anders voor te gaan dragen.
1: Nou ja. Goed, dat wordt allemaal niet zo uitgesproken.
0: Nee,
1: zo gaat
0: maar achter de schermen.
1: Zo. Ja, ik kan er verder ook niet zo heel veel over zeggen. En dat wil ik ook niet. Alleen, wij zaten er toen, we zaten er gewoon goed bij op dit moment. En dan moet je de juiste dingen doen. En het is gewoon ook een team wat aan de slag moet. En je bent met z'n vieren. En ik heb in dat hele proces wel heel veel geleerd van, mensen moeten samenwerken met elkaar. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat die kans op succes gewoon
0: het grootste is.
1: Optimaal is. En we zijn daar. We zijn er met elkaar denk ik op een hele volwassen manier uitgekomen.
0: Ja.
1: En dat moest ook.
0: Maar, en het was dan een verrassing voor Tilke Genna, die dan nu uiteindelijk jullie wethouderskandidaat is en ook wethouder al is. Deze week geïnstalleerd. Hartstikke mooi. Op de een of andere manier verbaasde de meeste mensen niks. Past het wel bij hem, die functie?
1: Ja, nou goed, hij draait natuurlijk ook al een poosje mee.
0: Ja, zeker.
1: Heel veel mensen kennen hem ook vanuit de wijkvereniging, van Veilig Verkeer Nederland, hier de afdeling. Bestuurlijk actief bij het waterschap geweest. Bij de CPB draait hij al een hele tijd mee. En volgens mij eerst begon als burgerraadslid en toen raadslid. Maar in ieder geval, het is gewoon wel iemand die een bestuurder, een bestuurlijke ervaring heeft. Die goed van het woord af kan komen. Ook wat duidelijk is, maar ook goed in schriften is, bijvoorbeeld. En op een gegeven moment dan valt het zo. Kijk, en hij was natuurlijk ook kandidaat. En als je je kandidaat stelt en er komt de vraag, dan kun je natuurlijk, dan kan die vraag ook komen natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: En die kwam. En het was toen ook goed. Alleen het gaat dan wel, hij dan kijkt naar zijn werkgever en dat dan
0: toen heeft Tilco een paar nachtjes wat minder goed geslapen waarschijnlijk.
1: Die werkgever die staat in één keer wel voldongen feit van. Ja. Ik word wethouder en ik word waarschijnlijk 11 juni of zo geïnstalleerd. En dan is er nog 4-5 weken te gaan. Ja. Dus, maar dat lost zich ook wel weer op. Maar ja, zo gaat dat wel. Hetzelfde geldt trouwens mij ook een beetje voor Steven Bunt net zo goed daarin. Dus ja.
0: Maar goed, ze zijn er en ze zijn geïnstalleerd. En het coalitieakkoord heet Daadkrachtig en Dichtbij. We gaan er zo even over verder praten.
1: Prima.

0: We praten met Ronnie Laarschot, fractievoorzitter van de CPB, Christelijk Partij Burgerbelangen. En zij maken onderdeel uit van de nieuwe coalitie van Steenwijk-Land. De wethouders zijn deze week geïnstalleerd. En het coalitieakkoord heet Daadkrachtig en Dichtbij. Blij met de inhoud, Ronnie? Van dat coalitieakkoord?
1: Ja, zeker, daar zijn we content mee. We hebben natuurlijk zelf al meegewerkt.
0: Ja, zeker, maar er kan dan altijd nog een dingetje tussen zitten dat je denkt...
1: Nee, het is nou eigenlijk akkoord op hoofdlijnen.
0: Mm-hmm.
1: En ik zei van de week ook al een keer... je spreekt wat af met elkaar en dan pak je erbij op het moment dat het spannend wordt. Nou, zo is het natuurlijk... Zo hoort het wel te zijn, maar je pakt het er ook vaker bij... van wat hebben we met elkaar afgesproken.
0: Ja.
1: En er zit natuurlijk van alles, er zit heel veel in. En de zaken die voor ons belangrijk zijn, die zijn heel goed vertegenwoordigd. En we lagen als partijen ook best wel redelijk dicht bij elkaar... En dat
0: maakt het makkelijker.
1: Dat maakt het ook wat makkelijker. Ja. En de sfeer was goed. Je moet elkaar ook wat gunnen. En gunnen en vertrouwen geven. En dat is het meer. En dat je de komende 4 jaar goed doorkomt. Kijk, er moet gewoon een bestuur komen. En dat hadden we heel goed in de gaten met elkaar. Dat is in het belang van de gemeente dat er een bestuur komt. Met een meerderheid, met een stevige meerderheid. Hoeft altijd niet. Die meerderheid, niet dat van tevoren al duidelijk is, maar dat is wel goed. Anders dan kom je niet tot een besluit met elkaar op een aantal punten. Dus ja, dan ga je met elkaar aan de slag. En we werden daar heel, heel goed ondersteund door ambtelijke ondersteuning daarbij. En Kees Bell is gewoon een heel ervaren bestuurder. En ik draai al een poosje mee, maar dit was wel een hele goede formateur die iedereen ook de ruimte gaf, ook de oppositie heel goed daarin meenam. Ja. En dat maakt het gewoon dat dit er ligt en dat hij gewoon een goede start hebt met elkaar. Ja. Ja.
0: Daadkrachtig en dichtbij is een akkoord op hoofdlijnen. Daarvan zegt D66 ook meteen al, de plaatselijke D66, van... Dat zijn wel heel erg hoofdlijnen. Ik mis ook prioriteiten.
1: Ja. Nou ja, in de eerste plaats is het natuurlijk goed dat een andere partij daar kritisch wat
0: ja,
1: van vindt.
0: Zeker.
1: Als iedereen stond te juichen.
0: Als iedereen zei van nou, fantastisch. Nee, zo werkt het niet.
1: Ik kan
0: me
1: herinneren dat ik ook wel eens een keer kritisch ben geweest. En dat is ook politiek. Dat hoort er ook gewoon bij. En dan moet met elkaar soms misschien ook maar eens om lachen.
0: Maar goed,
1: want
0: qua prioriteiten, wat staat er op in?
1: Ja, kijk, woningbouw is natuurlijk voor iedereen belangrijk.
0: Ja.
1: En daarin onderscheid je je niet. En,
0: CDA wil dan graag weten hoe die woningen gebouwd gaan worden en waar.
1: Ja, nou, er ligt gewoon een heel woningprogramma onder. En heeft volgens mij het CDA zelf ook vastgesteld mede. Dus wat dat betreft is er allemaal niet zo heel veel bijzonders. De woningbouwlocaties zijn bekend.
0: Bekend.
1: En daar wordt door, er zit zelfs een turbo-team op. En wethouder Smit die kan dat mooi voortzetten, waar hij de afgelopen 4 jaar mee bezig is geweest. En daar gaan we nog best wel het een en ander tegenkomen. He, je gaat gewoon, ook met woningbouw, je hebt te maken met stikstof, met bezwaren en beroep, met zienswijzes.
0: Je kan van alles willen, maar je
1: moet wel een doel stellen. Een bestuur moet een doel stellen. En van een stip op de horizon werken we naartoe, richting die 3000 woningen. Dat is een enorm aantal. En, maar goed, je moet er wel voor gaan. En dat geldt niet alleen voor woningbouw, dat geldt natuurlijk ook voor andere zaken. Maar woningbouw, ja, dat is... Ik sprak trouwens van de week ledenvergadering op het werk, waar ik een overleg met een agrarische ondernemer. En ook over opvolging en ook over woningen. Het ging ook over woningen.
0: Maar er was niet iemand hier in het gebied.
1: Nee, maar toen het lijkt erop, zei hij dat... daar gaat het ook wel wat over politiek. Het lijkt erop dat de jeugd een eigen woning... Als iets onbereikbaars beschouwt.
0: Mm.
1: Ik denk, dat kan toch niet zo zijn? Dat is niet gezond.
0: Nee, dat kan niet zo zijn, maar dat is voor een heel milieu wel zo.
1: Dus er ligt voor ons wel een verantwoording, ook met elkaar, dat we daar gewoon volop mee aan de gang gaan. Want de jeugd heeft natuurlijk ook gewoon, die moet gewoon op die woningmarkt terecht kunnen. Ja. Linksom of rechtsom.
0: Ja, en dat is niet alleen een probleem van Steenwijk-Land, maar dat geldt echt wel landelijk.
1: Ja.
0: Dat is echt wel een punt. Nou, je kan er zelf ook iets bij voorstellen als je die huizenprijzen ziet. En als je dan bedenkt wat je verdient, dan denk je van...
1: Ja.
0: Hoe kan iemand die vanaf nul moet beginnen... hoe kan die dat nog voor elkaar boksen, hè?
1: Helemaal eens.
0: Ja.
1: Ik heb wel de indruk dat het iets rustiger wordt. op de woningmarkt. Mm. Maar goed, dat is een indruk die ik heb. Ik kan er ook mee fout zitten. Maar de betaalbaarheid is een enorm issue natuurlijk.
0: Ja, dat is echt compleet veranderd de laatste 40 jaar. Ja, ja. Nou ja, dat is dan een onderdeel om aan te werken. Een ander punt waar Forum nog mee kwam... hoezo gaan we ons aan de spreidingswet houden, zei Forum... Mm-hmm. Daarvan hebben jullie als coalitie gezegd... we gaan ons aan die spreidingswet houden. In diezelfde week kwam naar voren... dat er weer gesprekken gaande zijn met COA... Ja. Over plaatsing van asielzoekers in het Fletcher Hotel.
1: Ja. Dat komt net zo uit. Mm-hmm. Allemaal.
0: Ja, dat is wel toeval.
1: Ja, dat komt net zo. Maar, er komt natuurlijk een vraag. Ja. En dat is natuurlijk ook van het verleden al...
0: Is ook steeds gezegd, ze komen niet meer met vraag. Ja, dat nieuws, dat gaat ook wel door. Dus dan,
1: over dat hele Fletcher gebeuren, dat is eigenlijk oud beleid. Of moet ik dat zeggen, dat is al eerder aan de orde geweest.
0: Ja, dat is al
1: en dat wordt dan nu uitgerold. En dat moeten we natuurlijk heel zorgvuldig doen. Met informatie en de voorwaarden en et cetera.
0: De omwonenden dus krijgen nog een informatiebijeenkomst. Ja.
1: Kijk, en het is echt niet zo dat de gemeente Steenwijkerland en dit college zegt van joh, kom maar op en alles is goed en we doen het. En zo werkt dat natuurlijk niet. We hebben daarin natuurlijk best wel een kritische houding met elkaar. En dat moet ook. Dat moet trouwens sowieso hebben, wat voor onderwerpen ook, mag je best een kritische houding hebben. Maar er ligt natuurlijk wel wetgeving. En dat is een. Op enig moment heb je ook aan. Daar hebben wij trouwens ook. En nu maak ik het wel heel zwaar. Maar daar hebben we natuurlijk ook Wem de Eet of Belofte afgelegd. Ja. Dus er ligt ook wetgeving.
0: Daar je aan de wet
1: ligt ook wetgeving onder. Ja. En er is natuurlijk ook iets van medemenselijkheid. Ook dat nog eens een keer, dat aspect. Echter moet het wel in verhouding zijn met elkaar. Het moet wel passen. En daar zijn eigenlijk alle partijen wel met elkaar over eens. Dat wel heel belangrijk is. Dat het wel moet passen. En dat het hele traject en proces heel goed opgepakt moet worden.
0: Zorgvuldig doorlopen moet worden. Absoluut. En de mensen die er wonen vanaf dag één, bij wijze van spreken.
1: En heel goed monitoren allemaal, et cetera. Ja. Maar goed, dat is wel een. Dat is een heel actueel thema. Ja.
0: Nou, noemde ik al wat partijen die iets hadden gezegd over het nieuwe akkoord. En dat bracht ons ook tijdens het koffiedrinken al even op van. Er zijn wel heel veel partijen. Dat neemt wel heel veel tijd bij het vergaderen.
1: Ja. Dat klopt.
0: Want iedereen wil zijn zegje doen, al doen ze hetzelfde zegje. Dat is trouwens altijd al zo geweest, niks nieuws. Maar nu heb je er meer, dus dat vergt veel tijd.
1: De afgelopen politieke markt, dat hoorde ik dan ook wel. Ook al van meerdere, dat is wel heel taai dan. En ook, daar moeten we met elkaar wel over hebben. Dat is ook iets voor de voorzitters, voor de agendacommissie. Voorzitter in de raad natuurlijk, burgemeester. Ook voor het presidium, van hoe vliegen we dit met elkaar aan... technische vragen kunnen prima op een andere manier gesteld worden. Daar is eigenlijk niet voor in de politieke markt niet. Ja. Want we hebben met elkaar, anders dan worden het gewoon 2-3 avonden in de week.
0: Dat is het.
1: Want die stukken die zullen er toch door moeten. Het kan niet zo zijn dat de raad, omdat er toevallig heel veel partijen zitten en dat die heel veel tijd nemen, dat daardoor de agenda aangepast wordt. Dat kan natuurlijk niet zo zijn. Dus ik verwacht ook wel dat op enig moment dat wel weer wat nivelleert en dat iedereen zijn plek wel een beetje vindt. Maar je hebt ook een verantwoording, ook als raadslid. Je kunt natuurlijk 20 vragen, je kunt natuurlijk 10 vragen aan de wethouder stellen. Maar je kunt er ook een prioritering in aanbrengen. Ja. Van ik stel die wethouder 2 vragen. He, en die moet hij dan maar beantwoorden. En die andere vragen die stel ik achterlangs, bijvoorbeeld.
0: Maar dat kan ook.
1: Dat kan.
0: Ja.
1: En dan kom ik dan later op terug in de raad als het een spreekstuk wordt. Dat kan allemaal, je hoeft het echt niet aan. Maar ook daarin kun je natuurlijk ook sturen. En ze hebben mij wel geleerd, je moet binnen 3 minuten wel je punt maken. Als je binnen 3 minuten niet je punt kunt maken, dan gaat de aandacht wel weg.
0: Dan haakt men af.
1: Ja.
0: Wat aanstaande dinsdag op de agenda staat, onder andere de jaarstukken. Jullie wethouder Tilko Gernaert heeft onder andere financiën in de portefeuille. En hij begint toch wel met een vliegende start.
1: Zonder dat hij er veel voor heeft gedaan.
0: Nee, maar dat is wel fijn.
1: Ja, nou ja, het is wat. Natuurlijk, het is wat het is. En er is nog een beetje geld overgebleven.
0: Ja.
1: Wat is daar de reden van? Hoe gaan we dat nu weer bestemmen? Er staat natuurlijk nog genoeg op de rol wat allemaal moet gaan gebeuren. Ook aan financieringen met grote projecten overal. Maar goed, dit is in ieder geval mooi. En we mogen ook best wel dankbaar zijn dat de financiële positie van Steenwijkerland best wel redelijk goed is. Redelijk tot goed is zelfs. En ook het vorige college heeft daarin natuurlijk... moet natuurlijk daarin ook de credits geven. Ja. Dat is gewoon meer dan terecht.
0: Maar dat werk wordt voortgezet. Onder andere door de CPB. Nogmaals, felicitaties. Ronnie, bedankt dat je hier wilde zijn op je vrije zaterdag. En tot een volgende keer.
1: Doen we. Tot ziens. De Kokwijzer. Radio Centraal. RTV Vlos. Lucie Otten.

0: U hebt het lokale nieuws gemist en dat komt omdat iemand zich verslapen heeft. Ze wordt wakker inmiddels en ze gaat op een holletje hier naartoe, zodat we het tweede uur wel het lokale nieuws hebben. Dus we zien en horen je zo, Daphne. Haast je vooral, zou ik zo zeggen. En inmiddels is aan tafel geschoven Grietje Bakker. Goedemorgen, Grietje.
1: Goedemorgen.
0: Betrokken bij Duurzaam Steenwijkerland. En gisteren was er een feestje.
1: Gisteren hadden we een feestje, ja, dat klopt. Het feestje van de eerste groene winkelstraat in Steenwijk.
0: En dat is de Kerkstraat, hè?
1: Ja, door de Wolpromenade en zo de Kerkstraat in. Ja, ja, ja.
0: Oh, leuk. Nou, was het feestje leuk?
1: Het was echt een feestje. Ja? Ja, alle betrokken partijen waren aanwezig. Want we hebben dat natuurlijk niet alleen gedaan als Stichting Duurzaam Steenwijkerland. We hebben nou samengewerkt met Nationaal Park Werenbewiede, de gemeente, ondernemers natuurlijk die aan de Wolpromenade Kerkstraat zitten, inwoners, onze vrijwilligers. Dus er zijn heel veel partijen bij betrokken. Ja.
0: En waarom is ooit bedacht om de groene winkelstraat, om daar echt een onderwerp van te maken?
1: Ja. 4 jaar geleden is eigenlijk een vrijwilliger van ons, Hans Becker, die is aan de slag gegaan met het plan om de hele binnenstad van Steenwijk te vergroenen. En heeft daar allerlei ideeën, plannen voor op papier gezet, is gesprekken aangegaan. En toen 2 jaar later kreeg Nationaal Park die kreeg een student, en die ging onderzoek doen naar Steenwijk als groenste binnenstad van Noordwest-Europa. Dat was het onderzoek.
0: Dat was het onderzoek.
1: Precies. En die presenteerde dat de resultaten van het onderzoek in het infopunt. Daar was de gemeente ook bij aanwezig. En die waren eigenlijk ook zo enthousiast. En zo is het balletje uiteindelijk gaan rollen. En hebben we nu een Wolpromenade Kerkstraat vol geveltuintjes liggen.
0: Ja, maar die geveltuintjes, nou, dat is echt gewoon een plezier om doorheen te lopen, of niet dan?
1: Klopt, we krijgen heel veel enthousiaste reacties. Ondernemers krijgen dat ook net zo. Mensen die spontaan het infopunt binnenlopen en zeggen, oh, wat ziet het er mooi uit. Ook mensen die zeggen, oh, ik wil dit ook. Hoe kan ik dat regelen? Mm-hmm. Dus we zijn ook al ondertussen alweer opgestart met fase 2. Want het blijft hier natuurlijk niet bij.
0: Nee, want fase 2 kan ook nog zo zijn dat er... Ja, je hebt natuurlijk dol enthousiaste mensen die zichzelf melden. Maar je hebt ook mensen die nog niet mee hebben gedaan. En die je misschien ook over die streep
1: dus
0: kunt trekken.
1: Nu zien mensen daadwerkelijk hoe het eruit ziet. Mm-hmm. Dus hopelijk trekt dat inderdaad ook nog mensen over de streep. En ja, wat ik zeg, er zijn zoveel enthousiaste reacties. Dus ik hoop dat dat aanstekelijk werkt en dat we zo de hele binnenstad van Steenwijk kunnen vergroenen.
0: Ja, precies. Nationaal Park Werenbewiede, daar denk ik dan direct bij van, wat hebben die voor link met Steenwijkstad?
1: Nou ja, het gaat natuurlijk ook om dat je het stukje natuur stopt niet in het Nationale Park. Het is ook heel belangrijk om dat juist naar de stad te halen. Dat je ook daar de biodiversiteit behoudt. Die geveltuintjes, het ziet er niet alleen gezellig uit, maar het draagt ook bij aan hittestress. Dus het zorgt voor verkoeling op warme dagen. Ja, als een stad vol ligt met alleen maar steen, wordt het daar alleen maar warmer en warmer. Dus het gaat ook om dat ze buiten de grenzen van het Nationale Park, dat ze daar ook bezig zijn met de leefomgeving en klimaatadaptatie.
0: Ja, precies. Net als de mensen die er nu allemaal al fanatiek mee bezig zijn. Oh, dat is wel grappig dat zo, iemand heeft het bedacht en dan een student die gaat nog weer een treetje hoger, bij wijze
1: precies
0: van spreken.
1: Ja,
0: dit
1: ja
0: is dan het resultaat.
1: Ja, en uiteindelijk 4 jaar later dan ligt het er allemaal.
0: Ja.
1: En ik ben heel benieuwd naar het vervolg. En onze tuincoaches die zijn er trouwens ook. Dus mochten mensen ergens met een geveltuintje tegenaan lopen qua onderhoud, dan kunnen onze tuincoaches daarbij helpen. Ons zwerfveldteam die gaat ook 1 keer in de maand door de binnenstad. Dus die zal ook een extra oogje in het zeil houden wat betreft de geveltuintjes. Dus zo zorgen we er ook samen voor dat het netjes blijft.
0: Ja, want dat is nog wel een punt. Dat is heel vaak zie je bijvoorbeeld met speeltuintjes. Prachtig. En in de jaren die daarna volgen,

0: Dan wordt het enthousiasme minder. En dan ziet het er niet meer uit, bij wijze van spreken. Dat is op heel veel plekken ook echt wel gebeurd. Hoe ga je ervoor zorgen dat die tuintjes gewoon echt blijven en ook mooi blijven? Blijven leven vooral.
1: Ja, ja. Nou, ik denk ook dat dit project is zoiets wat je echt gezamenlijk hebt gedaan. Dit is niet iets wat van één kant komt. Dus de winkels, de woningen waar nu een geveltuintje voor ligt, daar hebben de mensen ook echt met volle overtuiging ja op gezegd. Ja. Dus die motivatie is er denk ik ook om dat netjes te houden. Nou, en dan samen met onze tuincoaches, het zwerfafvalteam, andere vrijwilligers, weet ik ook zeker dat het mooi blijft. Voor het infopunt zelf hebben we ook al langere tijd een geveltuintje. Ja. Nou, en we hebben eigenlijk ook nog nooit meegemaakt dat daar planten zijn uitgehaald of dat soort dingen. Nee.
0: Nee, dat moet wel helemaal niet hebben.
1: Nee.
0: Ik dacht dan nog meer aan van ja, dat het wel blijft. Dat je het in leven houdt. Ja.
1: Maar dat is ook iets waar we gezamenlijk ons voor inzetten.
0: Die geveltuintjes bij bewoners en ondernemers voor de deur. Zien die er allemaal een beetje hetzelfde uit? Voor mensen die dat niet gezien hebben.
1: Ja,
0: dus
1: is
0: dat
1: allemaal,
0: is ook met elkaar afgestemd.
1: Ja, ook met de stadsarchitect vanuit de gemeente. Dus dat is ook weer die mooie samenwerking met al die partijen. Dus overal liggen mooie bakken van Kortenstaal. Over de planting is nagedacht. Dus echt over alles is nagedacht. En daarom heeft het traject ook best wel in die zin lang geduurd. Voordat het daadwerkelijk gerealiseerd is. Maar goed, al die kleine stapjes samen, die hebben er nu wel voor gezorgd dat we een prachtige groene winkelstraat hebben.
0: Ja. Nou, prachtig. Fase 2 is in gang gezet. Jij
1: fase
0: zei het
1: 2
0: al.
1: Komt eraan, ja.
0: Wat hebben jullie gisteren gedaan bij de officiële opening? Is er nog een extra geveltuin geopend of weet ik veel wat?
1: Nee, dat niet zozeer. Maar we hebben alle betrokken partijen bedankt. We hebben het glas met elkaar geheven. En ook vooral de intentie uitgesproken om volop in te zetten op die fase 2. We hebben het bijvoorbeeld al gehad over, nou, kunnen we nog ergens op de Wolpromenade een regenton plaatsen, zodat je ook weer de plantjes met regenwater water kunt geven.
0: Ja.
1: Er werden tips uitgewisseld. Dus ik denk dat het gewoon een mooi feestelijk moment was. Ja,
0: ja, nou leuk.
1: Ja.
0: En het is ook leuk als je dan ziet dat je dat met z'n allen hebt gedaan. Hè?
1: Precies, ja. Ja.
0: Dat
1: ja.
0: geeft wel moed om die tweede fase in te gaan.
1: Absoluut, absoluut, ja.
0: Jij zit niet in die werkgroep?
1: Nee, niet specifiek in die werkgroep.
0: Nee, precies. Nee. Maar jij houdt wel vinger aan de pols. En
1: als er
0: iets te melden is in het kader van de communicatie, dan
1: dan ben ik er zeker bij.
0: Precies, ben jij erbij. Ja. En dan zijn wij er ook weer bij. Dan
1: ja, graag. Leuk.
0: Dank je wel. En succes met die tweede fase en met de rest van het werk wat je allemaal doet.
1: Komt helemaal goed. Bedankt.

0: dicht.
1: Oh ja.
2: Dirk Brandt zit live in Nijenveen. Goedemorgen, Dirk.
3: Ja, goedemorgen, Lucie. Ja, kom in de kaart zitten hier eigenlijk een beetje vanmorgen. Ik zit hier bij de herenboeren vanmorgen. En bij mij aangeschoven zijn twee fanatieke mensen hier van de club. Stel je eens even voor.
4: Ja, mijn naam is Bas van Domburg.
1: Ja, ik ben Gerda Heijs.
3: Nou, en eens even kijken. We zijn hier natuurlijk omdat er enige naamsverandering aan de hand is, hè, met de club. Kan jij daar wat meer over vertellen?
4: Ja, we hebben nu een plek gekregen hier op Kolderveen. En daardoor is de naam veranderd in Op Kolderveen.
1: Kolder. Op Kolderland. Ja.
3: Want we hebben... Kijk, het is zo nieuw, ze weten zelf nog niet hoe het helemaal heet. Dus ja, dat is helemaal geweldig natuurlijk. Hè. Hey, vertel eens even, wat is hier zo bijzonder aan deze plaats?
1: Aan deze plaats, nou, op Kolderland. Ja, wij zijn al lang, heel lang bezig met het starten van dit initiatief. En wij hebben 28 mei hebben wij een eerste ledenvergadering gehad om hier echt van start te gaan. We hebben een samenwerking met de eigenaar van deze kas, van deze grond. En wij gaan dit voor hopelijk lange tijd huren en ons initiatief verder uitbouwen.
3: Vertel eens wat meer over het initiatief, want dat is een beetje onduidelijk voor de luisteraar nu natuurlijk.
1: Ja. Herenboeren, dat is een coöperatie van huishoudens die eigenlijk het gemeenschappelijk doel hebben om samen duurzaam voedsel te verbouwen. En dat willen we gaan doen op deze grond. Ja, doe maar.
3: Dat willen ze gaan doen op deze grond. Mij vertelt 26 van deze boerderijen zijn er in Nederland. Klopt dat een beetje?
4: Ja, dat aantal is wat nu draait in het land. En eigenlijk zie je bij al die initiatieven dat het hartstikke goed gaat. Het levert voedsel op. Het voedsel is hier op de grond gemaakt. Het is biologisch. Dus we weten zelf waar ons voedsel vandaan komt.
3: Ja, wat is een coöperatie? Ja, hoe werkt dat nou? Stel, ik zit nu te luisteren en ik denk, ja, dat biologische eten, dat trekt mij wel aan.
1: Ja, dan kan je lid worden. En wat betekent dat dan in coöperatie? In ons geval is dat je je inkoopt, je wordt eigenaar van een... Ja. Je wordt producent, je wordt consument. En inleg betekent ook dat je dan geld inlegt. In dit geval is dat €2.000 eenmalig. En daarnaast ga je contributie betalen voor de wekelijkse oogst die je gaat ophalen. En daarin zit dan ook de kosten voor een boer die we in dienst gaan nemen. Het plantgoed, alle jaarlijkse kosten die je maakt om een bedrijf eigenlijk te draaien.
3: Ja, de naam herenboeren begint nu al wat meer te dagen natuurlijk, hè? Want eigenlijk doen jullie niet zoveel.
4: Nou, we gaan zeker wel wat doen. We hebben hier dus nu op Kolderveen een prachtige kas. We hebben daar ook een mooi stuk land. En onder begeleiding van een boer gaan wij dus zelf ons eten hier verbouwen.
3: En daar krijgen jullie een professionele hulp bij.
1: Ja, het is een professionele boer. Dus het is ook gewoon echt een professioneel bedrijf wat we gaan opzetten. Of wat er is. En, maar die boer heeft de kennis. En wij gaan het uitvoeren. En die boer is de baas.
3: De boer is de baas. Hé, hey, maar jullie gaan dan allerlei dingetjes poorten en zo. En dan hoef je zelf niet meer naar de grond te boeren.
1: Dat hopen we inderdaad. Dat we dat niet meer hoeven. Maar een deel van ons voedsel zal hier inderdaad verbouwd worden. Maar je komt er ook niet aan dat je toch nog zoveel dingen uit de supermarkt moet halen. Dat zal blijven.
3: Ja, want je vertelde net in het voorgesprek dat je ongeveer 80 gezinnen al hebt die meedoen. En jullie willen graag groeien. Tot hoe groot willen jullie groeien?
1: Nou, om echt helemaal definitief van start te gaan hebben we, ik denk ongeveer 100 gezinnen nodig. Maar we willen zeker doorgroeien. Alleen ik weet zelf niet wat mogelijk is daarin, maar wel zoveel mogelijk natuurlijk.
3: Ja, een beetje wat rendabel is, hè? Hoe lang ben jij bij de club?
4: Ik ben nu 1,5 jaar bij de club. En enthousiast geraakt door een keer een informatieavond bij te wonen. Toen dacht ik, ja, dit vind ik wel heel bijzonder. Mijn eten komt dan straks van dichtbij. Ik ben er zelf bij betrokken. Ik weet dat het op biologische grond staat. En het hele jaar door groenten. Omdat we nu zo'n mooie kas hier hebben staan.
3: Dat is wel bijzonder natuurlijk. Hè? Je gaat hier ook wat tropische producten nu gaan maken.
1: Ja, klopt. Komkommers, tomaten, paprika's, aubergines. Dat zou heel goed kunnen.
3: Ja, maar jij deelt toch al een poosje mee, hè? Want je zei net een beetje dat je katduwen was, hè? Of kruiwagendrukker. Dat het maar een naam heeft natuurlijk, hè? Want hoe lang ben jij al bij de club dan?
1: Ja, ruim 2 jaar ben ik bij de club. Als kartrekker begon inderdaad. Ik heb een tijdje in voorlopig bestuur gezeten. En ik zit nu in de werkgroep communicatie en community. Dus ik hou me vooral bezig met communicatie intern, extern.
3: Ja, en lekker eten natuurlijk hier waarvan de grond komt.
1: Ja, klopt. Dat hoop ik straks heel erg. We hopen in augustus dat er eerst de oogst komt. Dus,
3: ja, en hoe voelt dat dan om zelf ook op de knietjes ertussen te zitten?
4: Nou, dat was ik al gewend, dus dat is niet zo heel gek. Hartstikke leuk. We hebben nu die prachtige mooie plek hier op Kolderveen. Je bent betrokken bij wat er in de grond gaat komen. En ja, ik zie er heel erg naar uit dat wij straks de eerste oogsten hebben. En dat we het hele jaar door kunnen produceren is natuurlijk helemaal fantastisch.
3: Ja, dat is helemaal goed, hè? Hebben jullie ook nog een keer een voorlichtingsavond in Steenwijk?
1: Die hadden we wel. We zijn nu even bezig, omdat we nu echt van start hier zijn gegaan, een eigen plek hebben. Gaan we kijken van, hey, hoe gaan we dat verder vormgeven? We hebben nu één keer in de maand een rondleiding sowieso op een zaterdag. In juli is er eentje, 11 juli, en één op 15 augustus. Ik moet even uit mijn hoofd doen. Als iemand dat wil weten of er toch een informatieavond is, kan die op onze website kijken.
3: Nou, dat is een mooie website, is altijd handig om te kijken natuurlijk. En streven met zo'n 100 boeren. We hadden het net even over dat inschrijven. Ik vind het zelf nogal een beetje prijzig. Zijn er ook mogelijkheden voor mensen die wat minder bedeeld zijn om aan deze club mee te werken?
1: Ja, die vraag hebben we al heel vaak gekregen. Dat is ook een goede vraag. Landelijk is daar ook wel over nagedacht. En of er mogelijkheden in zijn. Eigenlijk is het zo van, wij moeten eerst nu even een goede basis neerzetten. En dan kan er gekeken worden, hey, wat is daarin mogelijk. Maar voor nu even heb ik daar ook niet een pasklaar antwoord op.
3: Nee, maar in principe is het wel de bedoeling dat er straks maatwerk geleverd gaat worden.
4: Dat zou natuurlijk wel mooi zijn als we daar op uit kunnen komen. Het is natuurlijk nu wel zo dat als ik kijk naar mijn eigen uitgaven. Ik ben zelf niet heel rijk bedeeld. Als ik zie wat ik in de supermarkt nu moet betalen voor mijn groenten, ben ik hier goedkoper uit.
3: Ja, dat is sowieso een voordeel natuurlijk. Hè? En dat is waarschijnlijk ook leuk om te doen. Ik ben zelf geen tuinier, dus ik heb niet een maatstaf om het aan af te meten. Ik ga liever naar de groenteboer dan er zelf tussen zitten. Maar dat is voor iedereen wat hij wil natuurlijk. Heb je nog wat wil je nog een keer kwijt over dit?
1: Nou, het is niet alleen het duurzaam voedselverbouw. Het gaat er niet alleen om de voeding, maar het gaat ook om de community. Je doet dit samen, dus je doet het met allemaal mensen die hetzelfde willen, hetzelfde ideeën hebben. En er zit ook een heel groot sociaal aspect aan. En ik denk dat dat voor de meeste mensen ook heel erg belangrijk is. Dus het gaat niet alleen om met de handen in de grond bezig te zijn, maar ook dat je dit met mensen van onderaf, zeg maar van onderop, dat je dit tot stand wil brengen.
3: Nou, dat is mooi om af te sluiten. Nee, mag ik jullie bedanken voor dit fijne gesprek?
1: Zeker, graag gedaan.
2: Dankjewel, Dirk. De eerstvolgende rondleiding daar in Nijenveen bij de Herenboeren op Kolderland is op zaterdagochtend 11 juli. Maar kijk inderdaad even mooi op de website. Staat daar alle informatie hier compact op. Dit was de eerste uur Kopwijzer. We zijn na 11 uur weer bij u terug met de website. Een nieuwe website voor de historische vereniging. De Vrijmarkt in Vollenhoven. Vestingsfeesten die georganiseerd gaan worden hier in Steenwijkstad. En de open dag van de Stek met dubbel K. Dus na het nieuws van 11 uur zijn we er weer. Tot zo. Yeah, yeah.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit, omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hanen en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hanen en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hanen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekals Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: 105.4 FM. FM.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me...

Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hanen en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hanen en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hanen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer, het is bewolkt met hier en daar regen.